Dit was dokter Klangendoel. Dit was dokter Klangendoel. Dit was dokter Klangendoel. Dit was dokter Klangendoel. Dit was dokter Klangendoel. Vind ons op.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming, but in the meantime you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifemo van Niccolò Porpora.

Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Vind ons op

0: nice.
1: Hey, Michayota. Ik loop eens naar mijn heen.
0: Bus zal te lopen.
1: Ik loop.
0: Kort. Werd ik nou over die kort schiessen?
1: Oh. Wo sind wir?
0: Lang. Viel zu lang.